0: je geboren is.
1: Zing jij!
0: Zeker nooit een kwartje. Klop dat in je oren en sluit het in je hartje.
1: Dan is er tot slot nog de historie van de prins en zijn beeldschone herderin. Toen de prins haar zag, dacht die potdorie: zij wordt mijn vrouw en onze koningin.

0: een boerenopstand.
1: Wat doe je?
0: Kom mee, het bos in.
1: Is dat wel slim?
0: Nee, maar als mijn vader daar net zo slecht de weg kent als ik, dan vindt hij ons nooit weer.
2: Kees.
3: Oh, Kees.
2: Kees,
1: wat doe je nou?
2: Hier zat toch wel de beer?
4: Nee.
2: Nog
4: steeds. Hier zat helemaal niet die beer.
5: Het is echt nog helemaal.
2: Nou, lekkere timings.
4: Oh.
2: Sorry, jongen.